Ons open musiekbonbons met die deel uit Boccherini se simfonie in D-mineur. Johannes Koretsky lei die Duitse Kamerorkes.

Ons het geluister na Stilte van Schumann. Nou die deel uit Johann Stamitz se symfonie in E-mol-majeur. Nicholas Ward lei die Noordelike Kamerorkes.

Dis wel van Wim Viljoen met die werk van Vesting. Ib Lansky Otto en Wilhelm Lansky Otto speel nou een van Peter Heise se fantasiestukke vir hoering en klavier.

En ons het geluister na een van Peter Heise se fantasiestukke. Ons sal voort met musiekbonbons hier op RSG. Wat van hierdie weergawe van Stravinsky se serenade uit sy balletsuite Bulcaniella?

Ons het geluister na deel uit een van Johann Molter se fagotkonserte. Hy's 'n Duitse komponis wat geleef het van 1696 tot 1765. Vervolgens 'n minuet uit Johann Fuchs se ouverture in B-mol-majeur, Il Fondamento, voor die tyd.

En dit was Josef Viala se konsert vir twee horings en orkes in Emommeyer. Ons uit musiekbonbons hier op RSG af met die gebed van Moses Putro. Die Tapiola kinderkoor onder leiding van Erkie Poljola sing nou vir ons. Goed gaan verder.

0: Prachtig. Lelani van den Berg met Philip Vermeulen op gitaar, Fly Me to the Moon. Kom, ons gaan net gauw vinnig een beetje terug naar die studies en waar dingen beginnen. Kom, ons gaan terug naar voor die studies. Op wat is daarin met je besluit, muziek en zang is voor jou, Lelani?
1: Toen ik 5 was.
0: 5?
1: Ja.
0: Ik weet, het gaat zo ver terug. Ik blij om dit te horen.
1: Nee, dat is. Ik is geboren in een muziekfamilie. En ik denk die eerste keer dat ik maar die klanken van een klavier hoor, het ik geweet. Ik heb weggehardloop. Dus waar ik die kalfvoetdrome van haar kom weggehardloop. Genandel het op daardie stadium nog nie teerpad gehad, het was maar stofpaaie gewees. En dan het ons altyd gaan luister na die orrelis, hoe hy speel in die kerk, daar in die, by die Moraviese kerk. En my neefs het gespeel, en dit is maar waar die liefde van haar kom, dis al wat ek wou doen. En die sang kom maar uit die kerk, junior koor, in die kerk, Moraviese kerk, wat groot ja. Muziekgeschiedenis het. En dit is wat ik nog altijd wou doen. Ja.
0: Uit familie en gemeenskap. Nee.
1: Familie en gemeenskap.
2: Ja, ik denk Terrence April, wat ook daar vandaan afkom, is ook geïnspireerd. Hij biedt ons muziekbonbons aan voor ons in die aande. Ook geïnspireerd door...
1: Is familie.
2: Is familie. Daar is baie familie van mekaar dan, he, want Genadendal het baie lang geskiedenis, baie klein dorpie, maar bekoorlik om te besoek. Maar muziek in daai gemeenskap met die blaasorkeste, die kerkmuziek en so groot, groot invloed op mense lewe, hè?
1: Nee, dit is so, dit is so.
0: Ek wil ek kan maar eers uitbrei. Want ek sit nou in wonder van Genadendal tot verhoor oor see, jy het al baie oor see ook opgetree. Vertel ons van die hoogtepunte daar en wat het muziek jy daar opgevoer het, want ons weet jy het nou die klassieke achtergrond ook. Dis nie wat jy vandag vir ons ontwendig sing nie. So geef ons die idee van wat die internationale gehore ook van jou gevra het.
1: So die geleenthede het maar gekom, was deel van die Libertas koor, saam met Johan de Villiers. En ons het oor seese toere gedoen, 2012 en 2016. Maar 2014 het ek Frankryk en Switserland besoek en dit was maar op uitnodiging gewees deur vriende van my waar ek met hulle gaan optree het in Parys, bietjie gebly in Laveren wat so 9 stasies uit van die uit die Parys die CBD is. En daar het ons somtijds by sekere klein venues bietjie opgetree. So in Switserland presies dieselfde. Maar ek was solis in die Libertas koor in Duitsland toere, Europese toere gewees. En dit was heerlik.
0: En dan net laasens, Lelani, vertel vir ons van die produksie. Daar was nou al een geleentheid vir mense om julle te geniet, maar vanavond 8 uur, ne? Kan mense nog die produksie draai die ligte na môre ervaar. Vertel vir ons daarvan asseblief.
1: So die produksie gaan oor 3 musikante, myself, Philip en Millie Seizoe, en dit gaan basies oor die, hoe ons 3 'n gemeenskaplike liefde vir musiek het en by mekaar uitgekom het. So ons vertel 'n bietjie stories van ons paie en hoe ons mekaar begin vind het, en ons produksie is 3-talig, al ons tekst is oorspronkelijk, musiek is oorspronkelijk, waarvan ons 2 van die liedjies vandag vir julle gesing het, Kalfvoetdrome en Draai die ligte na môre. Philip het 2 komposisies, Melisies weet 'n komposisie, en ons het 'n baie goeie resensie gekry, en het was lekker om ons musiek met mense al reeds op saterdagmiddag te deel, en dit gaan basis oor 'n story van hoop. Dit is nie altyd makkelijk nie, dit daar was swaar tye, maar musiek het ons altyd deurgedra.
0: Wonderlik. Ja. Ons gaan nog in die toekoms vir Philip ook vra van sy agtergrond. Ons tyd is net bietjie beperk. Volgende gaan julle vir ons sing, Basa Me Mucho. Ons verwelkom julle weer hier op die verhoog vanaf die woordfees. En dan verwelkom ons het ook die Skalk van de Merwe saam met ons. En hy kyk na die geskiedenisgespreksreeks. So julle reeks by die woordfees, die oorlogsdigters en musikante. En ons vind ook meer uit oor die eerste Afrikaanse plate. Ek wonder of ek 'n paar van hulle nog het, Johan.
2: Ja, wel, jy het waarskynlik. Jy het waarskynlik, maar net weer slag afstof. En die volgende liedjie waarna ons gaan luister van Consuelo Velasquez is natuurlik internasionaal. Jy kan in enige plek in die wêreld, Switserland, Frankryk, hierdie liedjie werk altyd daar. So ons sien baie uit na jou vertolking daarvan by IWK, haar eerste graadbal, toe by Stellenbosch, by die kunst en kultuur, in 2007 denk ek, ne? Ja. Het jy jou volgende kwalifikasiebal, so is heerlik om jou hier te hee, en met professor Johan de Villiers wou ek vir jou gevraad, was jy ook so goed in wiskunde?
1: ongelukkig nie.
2: Oh, nee. Kyk maar net, want daar is mis een verband tussen wiskunde en muziek, sê hulle. Ek is dan glad nie, muzikaal nie. Maar ons glo jy is, so kom ons geniet het saam met jou hierdie internationale liedjie.

Die voorleser was Dean Bali met oproep na Soweto. Dit kom uit tussen twee vure deur Pieter van Wyk en dit is moontlik gemaak deur Turksvy Publikasies. Ek is Johan Rademan, tot 'n volgende keer. Goeienaand.

0: En ons skuif so stadig maar seker en rustig na die 11:00 nuus weer voorspelling en chill daarna. Ons geluister daar na die 10 tenore, dis nou die 10 tenors met Stonde.
1: Ek reis al om thuis te kom.
0: En toe Elton John, Sacrifice.
1: My uitroeptekens krom, net om te wederom.
0: Maar hier is Frida van der Heuvel.

mij nog lang niet gelos. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlang. Slaap in Praag om die jacht te voel knaag aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld viel. En duik hier voor het zielig nou.

My dust like Nochna, Varnice Grans, the Bibber van die Bavians, the magic van ons lost it trans. Kara, Renar Heisten, the spatzels van Moerbei, wat vlek op my.

0: Prachtig liedjies daar van Taylor Swift. Taylor Swift, liedjie uit 2019, denk ek. 2021, 2019, 2020, daar rond. In Dreams, en dan die laaste stem is die van Toni Braxton met haar groot treffer uit 2020. It's now van die album Spell My Name. En liedjie Do It, Do It.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Roy Orbison,